onder een te helmje. En zo tot al wilde streken. Hij liet gewoon een vierlijke vrouw. Vrede haar kwijtje, prachtig ding. Hij liet gewoon een vierlijke vrouw. Vrede haar kwijtje, prachtig ding. Zowel pracht, niet zord, niet zilke. Zowel raak, wie veel, wie strenker. Ik heb zijns, een eet, niet vilke. Oos kun jenen, gwaar aan kinker. Ik heb zijns, een eet, niet vilke. Oos kun jenen, gwaar aan kinker.